0: De Oostendse schepen Charlotte Verkeijn verliest bijna al haar bevoegdheden. Ze wordt 8e schepen en behoudt alleen de bevoegdheid economie. Maxime Donk schuift door naar 1e schepen en neemt sport, stadsgebouwen en juridische zaken over. Ze krijgt ook externe begeleiding rond leiderschap. De maatregelen volgen op klachten en meldingen van medewerkers en aanbevelingen uit een onderzoek dat 3 maanden heeft aangesleept. De oppositie is kritisch omdat Verkeijn volgens hen nu betaald wordt om niks te doen. In Ichtegem heeft de breiclub een reuzengroot lappendeken gemaakt voor de 1000ste verjaardag van de gemeente. 1000 gebreide en gehaakte lapjes staan symbool voor de diversiteit en de verbondenheid van de gemeenschap, klinkt het. Aan het project is 6 maanden gewerkt, ook door inwoners die geen lid zijn van de breiclub. Het grote dekentje wordt nu opnieuw verdeeld in kleine dekentjes voor mensen die het moeilijk hebben. Woonzorgcampus Jacques Maas in Bredene zet dementie 1 maand lang in de kijker. Dat gebeurt met activiteiten voor inwoners, mantelzorgers en scholen. Donderdag is er een nostalgische tea room met een reminiscentiehoek en vrijdag wordt de film The Father vertoond, gevolgd door een gesprek. Alle activiteiten zijn gratis.
1: Tot zover het regionieuws. Welkom.
2: Good morning everybody.
1: In the morning show op B1.

0: Het weer aan zee, we krijgen vandaag geleidelijk zonnige periodes en maximaal 19 graden. Het is nevel en mist. Morgen begint dan mistig, daarna komt tijdelijk de zon. Maar later neemt de bewolking weer toe en volgt 's avonds wat regen bij 20 graden. Donderdag start grijs, daarna toch zonnig, tot licht bewolkt, dan zo'n graad of 18. En vrijdag is het eerst zonnig, maar vanuit het westen komt meer bewolking bij 21 tot 22 graden. En dan zaterdag, in het weekend aan zee, zon en wolken, kleine kans op een bui en een graad of 19.
1: Je dag start met de Morning Show.

0: Wil een persoonlijke lening? Bij Financo, jouw kredietmakelaar in Oostende, zoeken we niet zomaar een lening. We zoeken de lening die past bij jou, bij je budget en je toekomst.
1: Samen met jou bekijken we welk bedrag je nodig hebt. We staan je onmiddellijk bij en helpen je tot je lening in orde is.
0: Financo, kredietmakelaar in Oostende. Jouw lening binnen de 48 uur. Dat is onze expertise. Neem vandaag contact op via financo.be of kom langs in de Alfons Pieterslaan 75. Financo, wij helpen meteen.
2: Kom dit seizoen ook supporter voor KV Diksmuiden Oostende. Meer dan 2000 abonnementen en lokale spelers die hun truitje nat maken.
3: Op zaterdag 26 september om 20 uur ontvangt KV Diksmuiden Oostende voor de Beker van België eerste klasser Lommel. Koop je tickets op de website, elke woensdag in de fanshop of aan de wedstrijdloketten. Tot in het Batimont Solarpark, tot op KVDO.
4: Hey, in Oostende verandert er heel wat in de huisvuilophaling. De nieuwe gele restafvalzakken kun je kopen en gebruiken vanaf 1 oktober. Je kan ook je oude groene zakken nog gebruiken tot 31 maart 2027. Wil je meer weten? Surf dan naar oostende.be/afval.
5: Welkom.
6: Good morning, everybody.
5: In the morning show.

0: De Oostendse schepen Charlotte Verkeijn verliest bijna al haar bevoegdheden. Ze wordt achtste schepen en behoudt alleen de bevoegdheid economie. Maxime Donk schuift door naar eerste schepen en neemt sport, stadsgebouwen en juridische zaken over. Ze krijgt ook externe begeleiding rond leiderschap. De maatregelen volgen op klachten en meldingen van medewerkers en aanbevelingen uit een onderzoek dat 3 maanden heeft aangesleept. De oppositie is kritisch omdat Verkeijn volgens hen nu betaald wordt om niks te doen. AZ Oostende opent een nieuwe zorgeenheid, orthopedie, op campus Serhuis. Er zijn 13 kamers, een oefenzaal voor revalidatie en een lounge voor dagopnames. Je hoort directeur patiëntenzorg Inge Lutz.
1: Dit past volledig in lijn met dus eigenlijk de focus die dat we voor de 2 campussen in AZ Oostende hebben. AZ Campus Damiaan met de, ik zal zeggen, acute zorg en de Serhuis, de planbare zorg. Met deze zorgeenheid brengen we dus eigenlijk ook de kamers, de oefenzaal en een vast paramedisch team dicht bij elkaar, doordat we alles gelegd hebben dus op 1 vloer. En daardoor kunnen we de patiënten na hun ingreep gericht begeleiden bij hun mobilisatie.
2: Ja, een zware investering uiteraard voor de campus. Zijn er nog investeringen op stapel in de toekomst?
1: Ja, dat past eigenlijk binnen het plaatje van de investering in Serhuis, omdat Serhuis ondertussen een, ik zal zeggen, eerder een oud ziekenhuis is, waar dat we dus echt zorgeenheid per zorgeenheid, vloer per vloer gaan investeren om dit aan te pakken. Dit is ook hetgeen dat we altijd gezegd hebben bij de fusie in 2023, en dit zijn we ook effectief tot uitvoering aan het brengen.
0: Eerder zijn ook al 2 operatiezalen gerenoveerd. In Ichtegem heeft de breiklub een reus

0: ze groot lappendeken gemaakt voor de 1000ste verjaardag van de gemeente. 1000 gebreide en gehaakte lapjes staan symbool voor de diversiteit en de verbondenheid van de gemeenschap, klinkt het. Aan het project is 6 maanden gewerkt, ook door inwoners die geen lid zijn van de breiclub. Het grote dekentje wordt nu opnieuw verdeeld in kleine dekentjes voor mensen die het moeilijk hebben.
1: Tot zover het regionieuws. The Morning Show.

0: Weerbericht. Het weer aan zee, we krijgen vandaag geleidelijk zonnige periodes en maximaal 19 graden. Met eerst nevel en mist. Morgen begint dan mistig, daarna komt tijdelijk de zon. Maar later neemt de bewolking weer toe en volgt 's avonds wat regen bij 20 graden. Donderdag start grijs, daarna toch zonnig, tot licht bewolkt, dan zo'n graad of 18. En vrijdag is het eerst zonnig, maar vanuit het westen komt meer bewolking bij 21 tot 22 graden. En dan zaterdag, in het weekend aan zee, zon en wolken, kleine kans op een bui en een graad of 19.
1: The Morning Show.

0: zou je ervan denken om elke dag op een andere plaats wakker te worden? En onderweg volop te genieten van alle luxe? Dat is cruisen met Thalassa Reizen en Cruises. Al 40 jaar de cruise-specialist aan zee. Ontdek de wereld van op het water, van de Middellandse Zee tot Alaska en alles daartussenin. Het aanbod is adembenemend. Klaar voor de reis van je leven? Thalassa Reizen. Vindictievelaan 6 in Oostende en op thalassacruises.be.
1: Oh, als ze maar gekeurd geraakt.
2: Toch geen stress voor de autokeuring, hè?
1: Oh, ik zou blij zijn als ik hier buiten ben.
2: Als er iets is, we zitten hier vlakbij, hè?
1: Ah, ben jij van Raas Autogroep?
2: Klopt. Onderhoud, herstellingen of doe aan iets nieuws? Wij helpen je graag verder met Volkswagen, Audi, Seat, Cupra, Skoda, Volkswagen bedrijfsvoertuigen, Microlino en Yamaha.
1: Dat is handig.
2: Top service en sterke merken. Dat is Raas.
3: Raas Autogroep, vlak naast de autokeuring in Oostende. Ook in Brugge, Damme en Oostkamp. Kijk op raasautogroep.be.
4: Dit is het nieuws uit de wereld.
5: Non-profit organisaties maakten vorig jaar samen bijna 3 miljard euro winst. Dat blijkt uit een onderzoek van HLN. En slechts 80 miljoen daarvan ging naar onze staat als belasting. Het gaat dan bijvoorbeeld om liefdadigheidsorganisaties, VZW's of vakbonden. Onderzoeksjournalist Jeroen Bossaert.
6: Met stip op 1 staan daar de ziekenfondsen die hospitalisatieverzekeringen verkopen, onder andere. Maar met die hospitalisatieverzekeringen doen ze eigenlijk een commerciële activiteit en daar verdienden zij vorig jaar samen 317 miljoen euro winst mee. Het Rode Kruis, meer dan 60 miljoen. Dus er zijn toch wel een aantal VZW's die behoorlijke winsten geboekt hebben vorig jaar.
5: De federale regering overweegt nu een winstbelasting voor die organisaties. Het maakt deel uit van de begrotingsgesprekken. Ruim de helft van de sigaretten in ons land is gesmokkeld uit het buitenland of namaak. Dat blijkt uit een onderzoek van tabaksbedrijf Philip Morris. 3 jaar geleden kwam nog maar zo'n 18% van de sigaretten uit het buitenland. HLN-journaliste Jana Valken verklaart.
7: Het tabaksbedrijf dat dit nu onderzocht heeft, wijst wel naar het beleid van onze regering de afgelopen jaren. Zij wijzen op de accijnzen die vooral enorm zijn gestegen, waardoor een pakje sigaretten nu bijna verdubbeld is in prijs. Dat tabaksbedrijf zegt nu op de zwarte markt is dat een pak goedkoper en dus zouden consumenten ook wel hun weg daar naartoe kunnen vinden.
5: Onze staatskas zou daardoor miljarden euro's mislopen. In Antwerpen-Noord zijn rond 1:30 vannacht 2 explosies gehoord. Op enkele minuten tijd hoorden buurtbewoners 2 knallen, zegt Kim Bastiaans van de politie.
8: Er vielen geen gewonden bij de aanslagen, maar de beide woningen liepen wel schade op en ook een auto werd beschadigd. En we hebben wel aanwijzingen om aan te nemen dat die beide aanslagen ook aan elkaar gelinkt zijn. Er gaat om een opschrift dat op de gevel is teruggevonden van beide woningen. Daarbij wordt een link met het drugsmilieu ook niet uitgesloten.
5: Er loopt een onderzoek, voorlopig is er nog niemand opgepakt. Het blijft ook de komende 4 jaar verboden om alcohol te drinken in Brussel Centrum. De gemeenteraad heeft beslist die maatregel te verlengen. Dat gebeurde tot nu toe telkens per jaar om hinder en misbruik te vermijden, maar nu geldt het dus meteen voor 4 jaar. In de horeca of tijdens evenementen mag je wel nog alcohol drinken. Wie het daar buiten in het openbaar doet, riskeert een boete van 500 euro. En sport op het Europees kampioenschap volleybal spelen de Red Dragons in de kwartfinale tegen Slovenië. De Slovenen schakelden in de 8e finales Servië uit met 3-0. Ons land haalde het van Tsjechië met 3-1. De kwartfinale België-Slovenië wordt woensdag gespeeld. We beginnen de dag met wolken en lokaal wat nevel en mist. Geleidelijk klaart het op met maxima tot 20 graden en het blijft ook droog. Morgen krijgen we een zonnige dag bij zo'n 21 graden. Donderdag wisselend zon en wolken en een graad of 18.
4: Dit is de Morning Show op B1.

0: Daan maakt 27 oversteekplaatsen toegankelijker door de voetpaden te verlagen. Ingrepen moet het oversteken veiliger maken voor voetgangers, minder mobiele mensen en ouders met kinderwagens. Het gaat om oversteekplaatsen in de Leopoldlaan, de Leopold-Weelaan en de Smettennaaierlaan. De werken kosten zowat €61.000 en zijn een eerste fase. Er volgen mogelijk nog meer oversteekplaatsen in de Haan. Woonzorgcampus Jacques Maas in Breden zet dementie een maand lang in de kijker. Dat gebeurt met activiteiten voor inwoners, mantelzorgers en scholen. Donderdag is er een nostalgische tea room met een reminiscentiehoek en vrijdag wordt de film The Father vertoond, gevolgd door een gesprek. Alle activiteiten zijn gratis. In Lombardzijde is tijdelijk een nieuwe parking ingericht op de voormalige trambedding in de Zeelaan. Daar zijn 51 plaatsen beschikbaar, waaronder 2 voor mensen met een beperking. De extra parking moet de parkeerdruk opvangen, nu het Dorpsplein door wegenwerken deels niet beschikbaar is. Ook het verkeer kan opnieuw in beide richtingen doorrijden tot aan de Zeelaan en zo de kustweg bereiken. De lijn plant mogelijk ook opnieuw een halte aan de Steenstraat, maar dat hebben ze nog niet bevestigd.
1: Tot zover het regionieuws. The Morning Show.

0: weerbericht.
1: Het weer aan zee, we krijgen vandaag geleidelijk zonnige periodes en maximaal 19 graden. Met eerst nevel en mist. Morgen begint dan mistig, daarna komt tijdelijk de zon. Maar later neemt de bewolking weer toe en volgt 's avonds wat regen bij 20 graden. Donderdag start grijs, daarna toch zonnig, tot licht bewolkt, dan zo'n graad of 18. En vrijdag is het eerst zonnig, maar vanuit het westen komt meer bewolking bij 21 tot 22 graden. En dan zaterdag, in het weekend aan zee, zon en wolken, kleine kans op een bui en een graad of 19.
0: The Morning Show. B1.

0: Je wilt een nieuwe auto of bestelwagen? Bij Financo, jouw kredietmakelaar in Oostende, zoeken we niet zomaar een lening. We zoeken dé autolening die past bij jouw budget en de wagen die jij wil.
1: Of het nu gaat om een nieuwe, tweedehands of elektrische wagen, we helpen je graag snel en duidelijk.
0: Financo, kredietmakelaar in Oostende. Jouw lening binnen de 48 uur. Dat is onze expertise. Neem vandaag contact op via financo.be of kom langs in de Alfons Pieterslaan 75. Financo, wij helpen meteen.
2: Let op, lenen kost ook geld.
3: Hey, wist je dat er in Oostende heel wat verandert in de huisvuilophaling vanaf 1 oktober? Elke week halen we GFT Plus op aan huis. Sorteer daarom je groente, fruit en tuinafval en gekookte etensresten in de GFT Plus bak. Vanaf 1 oktober wordt ook al je afval 's ochtends opgehaald. Meer weten? Surf naar oostende.be/afval.
4: City Magazine presenteert de Maand van de Smaak. Lokale restaurants zetten hun deuren wagenwijd open om je te verwennen met overheerlijke gerechten. Boordevol verse seizoensproducten van bij ons. Maak kennis met alle restaurants via maandvandesmaak.be. De Maand van de Smaak. Dankzij de steun van Hotelschool ter Groener Poorten, Screwit, Horeca Middenkust, Human Supports, Opleidingscentrum Zoe en City Magazine.
5: Het nieuws uit de wereld.
6: De kinderopvang wordt tot €280 per jaar duurder. Door de jaarlijkse indexatie zal iedereen meer moeten betalen. Wie meer verdient, betaalt meer voor de opvang en zal tot €23 per maand extra betalen. Dat berekende Vlaams parlementslid voor PvdA Lise van de Kastelen.
7: De hoogste bedragen zijn vandaag €741 per maand dat ouders betalen voor de kinderopvang. Neemt een steeds groter hap uit het gezinsbudget. We merken dat ouders steeds vaker problemen hebben om die factuur te betalen en allerlei manieren gaan zoeken om hun kind minder naar de kinderopvang te moeten sturen. Dat wil zeggen dat bijvoorbeeld moeders deeltijds gaan thuiswerken of dat grootouders worden ingeschakeld.
6: Ouders krijgen deze maand wel iets meer kinderbijslag omdat ook het groeipakket geïndexeerd wordt. Non-profit organisaties maakten vorig jaar samen bijna €3 miljard winst, dat blijkt uit een onderzoek van HLN. En slechts €80 miljoen daarvan ging naar onze staat als belasting. Het gaat dan bijvoorbeeld om liefdadigheidsorganisaties, VZW's of vakbonden. Je hoort onderzoeksjournalist Jeroen Bossaert.
8: Met stip op 1 staan daar de ziekenfondsen die hospitalisatieverzekeringen verkopen, onder andere. Maar met die hospitalisatieverzekeringen doen ze eigenlijk een commerciële activiteit en daar verdienden zij vorig jaar samen €317 miljoen winst mee. Het Rode Kruis, meer dan €60 miljoen. Dus er zijn toch wel een aantal VZW's die behoorlijke winsten geboekt hebben vorig jaar.
6: De federale regering overweegt nu een winstbelasting voor die organisaties. Het maakt deel uit van de begrotingsgesprekken. Ruim de helft van de sigaretten in ons land is gesmokkeld uit het buitenland of namaak. Dat blijkt uit een onderzoek van tabaksbedrijf Philip Morris. 3 jaar geleden kwam nog maar zo'n 18% van de sigaretten uit het buitenland. HLN-journaliste Jana Valke verklaart.
9: Het tabaksbedrijf dat dit nu onderzocht heeft, wijst wel naar het beleid van onze regering de afgelopen jaren. Zij wijzen op de accijnzen die vooral enorm zijn gestegen, waardoor een pakje sigaretten nu bijna verdubbeld is in prijs. Dat tabaksbedrijf zegt nu op de zwarte markt is dat een pak goedkoper en dus zouden consumenten ook wel hun weg daar naartoe kunnen vinden.
6: Onze staatskas zou daardoor miljarden euro's mislopen. Het blijft ook de komende 4 jaar verboden om alcohol te drinken in Brussel centrum. De gemeenteraad heeft beslist om die maatregel te verlengen. Dat gebeurde tot nu toe telkens per jaar om hinder en misbruik te vermijden, maar nu geldt het dus meteen voor 4 jaar. In de horeca of tijdens evenementen mag je wel nog alcohol drinken. Wie het daarbuiten in het openbaar doet, riskeert een boete van €500. En aan de oostkust van Japan zijn zeker 4 mensen overleden bij de doortocht van een tyfoon. En er zijn er ook nog altijd 6 vermist. Verschillende huizen zijn beschadigd, straten stonden onder water en er was hinder voor het trein- en vliegverkeer. De overheid waarschuwt ook nog voor aardverschuivingen en overstromingen. Eerst nog wolken, later meer opklaringen en het blijft ook droog. We krijgen maxima tot 20 graden. Morgen krijgen we een zonnige dag bij zo'n 21 graden. Donderdag wisselend zon en wolken en een graad of 18.
5: The Morning Show. The One.

0: Oostendse schepen Charlotte Verkeijn verliest bijna al haar bevoegdheden. Ze wordt 8e schepen en behoudt alleen de bevoegdheid economie. Maxime Donk schuift door naar 1e schepen en neemt sport, stadsgebouwen en juridische zaken over. Ze krijgt ook externe begeleiding rond leiderschap. De maatregelen volgen op klachten en meldingen van medewerkers en aanbevelingen uit een onderzoek dat 3 maanden heeft aangesleept. De oppositie is kritisch omdat Verkeijn volgens hen nu betaald wordt om niks te doen. In Ichtegem heeft de breiclub een reuzengroot lappendeken gemaakt voor de 1000ste verjaardag van de gemeente. 1000 gebreide en gehaakte lapjes staan symbool voor de diversiteit en de verbondenheid van de gemeenschap, klinkt het. Aan het project is 6 maanden gewerkt, ook door inwoners die geen lid zijn van de breiclub. Het grote dekentje wordt nu opnieuw verdeeld in kleine dekentjes voor mensen die het moeilijk hebben. Woonzorgcampus Jacques Maas in Breden zet dementie 1 maand lang in de kijker. Dat gebeurt met activiteiten voor inwoners, mantelzorgers en scholen. Donderdag is er een nostalgische tea room met een reminiscentiehoek en vrijdag wordt de film The Father vertoond, gevolgd door een gesprek. Alle activiteiten zijn gratis.
1: Tot zover het regionieuws. The Morning Show.

0: Dit seizoen ook supporter voor KV Diksmuiden Oostende. Meer dan 2000 abonnementen en lokale spelers die hun truitje nat maken.
1: Op zaterdag 26 september om 20 uur ontvangt KV Diksmuiden Oostende voor de Beker van België eerste klasser Lommel. Koop je tickets op de website, elke woensdag in de fanshop of aan de wedstrijdloketten. Tot in het Batimont Solarpark, tot op KVDO.
2: Hey, in Oostende verandert er heel wat in de huisvuilophaling. De nieuwe gele restafvalzakken kun je kopen en gebruiken vanaf 1 oktober. Je kan ook je oude groene zakken nog gebruiken tot 31 maart 2027. Wil je meer weten? Surf dan naar oostende.be/afval. Wat zou je ervan denken om elke dag op een andere plaats wakker te worden? En onderweg volop te genieten van alle luxe? Dat is cruisen met Thalassa Reizen en Cruises. Al 40 jaar de cruise-specialist aan zee. Ontdek de wereld van op het water, van de Middellandse Zee tot Alaska en alles daartussenin. Het aanbod is adembenemend. Klaar voor de reis van je leven? Thalassa Reizen. Vindictievelaan 6 in Oostende en op thalassacruises.be.
3: Je dag start. Met de Morning Show.

0: nieuws uit de wereld.
1: De kinderopvang wordt tot €280 per jaar duurder. Door de jaarlijkse indexatie zal iedereen meer moeten betalen. Wie meer verdient, betaalt meer voor de opvang en zal tot €23 per maand extra betalen. Dat berekende Vlaams parlementslid voor PvdA Lise van de Kastelen.
2: De hoogste bedragen zijn vandaag €741 per maand dat ouders betalen voor de kinderopvang. Neemt een steeds groter hap uit het gezinsbudget. We merken dat ouders steeds vaker problemen hebben om die factuur te betalen en allerlei manieren gaan zoeken om hun kind minder naar de kinderopvang te moeten sturen. Dat wil zeggen dat bijvoorbeeld moeders deeltijds gaan thuiswerken of dat grootouders worden ingeschakeld.
1: Ouders krijgen deze maand wel iets meer kinderbijslag omdat ook het groeipakket geïndexeerd wordt. De non-profit sector boekte vorig jaar €2,7 miljard winst, dat blijkt uit een onderzoek van HLN. Slechts €80 miljoen daarvan vloeide naar de schatkist. De federale regering overweegt nu een winstbelasting voor die organisaties. Het gaat dan om liefdadigheidsorganisaties, VZW's of vakbonden. Inkomsten uit giften zouden wel vrijgesteld worden, onderzoeksjournalist Jeroen Bossaert.
3: En als dat zou gebeuren, dan hebben liefdadigheidsorganisaties als Kom op tegen Kanker of het Rode Kruis eigenlijk weinig te vrezen. Bijvoorbeeld voor het Rode Kruis blijft er eigenlijk nagenoeg geen winst meer over als je er alle giften afhaalt, dus de inkomsten daaruit. Zij zullen het misschien niet zo voelen, de ziekenfondsen denk ik wel.
1: Het maakt deel uit van de begrotingsgesprekken. De explosies in Antwerpen-Noord vannacht zijn wellicht gericht aan een veroordeelde drugscrimineel, dat schrijft HLN. Er waren vannacht twee ontploffingen vlak na elkaar. Eén daarvan gebeurde aan de woning van een gekende naam in het Antwerpse drugsmilieu. Er werd voorlopig nog niemand opgepakt, zegt Kim Bastiaans van de politie.
4: Er vielen geen gewonden bij de aanslagen, maar de beide woningen liepen wel schade op en ook een auto werd beschadigd. En we hebben wel aanwijzingen om aan te nemen dat die beide aanslagen ook aan elkaar gelinkt zijn. Er gaat dan een opschrift dat op de gevel is teruggevonden van beide woningen. Daarbij wordt een link met het drugsmilieu ook niet uitgesloten.
1: Er loopt een onderzoek. De komende weken zullen maar 3 tankers in Zeebrugge gas lossen. Dat is minder dan gewoonlijk en dat komt door de oorlog in het Midden-Oosten. Dat is opvallend, want met de winter voor de deur zouden onze gasreserves beter aangevuld zijn. Onze ondergrondse gasopslag in Loenhout is voorlopig voor maar 60% gevuld. Bij een strenge winter zouden de prijzen dus wel eens fors kunnen stijgen. En aan de oostkust van Japan zijn zeker 4 mensen overleden bij de doortocht van een tyfoon. Er zijn ook nog altijd 6 mensen vermist. Verschillende huizen zijn beschadigd, straten stonden onder water en er was ook hinder voor het trein- en vliegverkeer. De overheid waarschuwt ook nog voor aardverschuivingen en overstromingen. Eerst nog wolken, later meer opklaringen en het blijft droog. We krijgen maxima tot 20.

0: graden. Morgen krijgen we een zonnige dag bij zo'n 21 graden. Donderdag wisselend zon en wolken en een graad of 18.
1: Dieter Troeblijn op B1.

0: Weerbericht.
1: Het weer aan zee, we krijgen vandaag geleidelijk zonnige periodes en maximaal 19 graden. Met eerst nevel en mist. Morgen begint dan mistig, daarna komt tijdelijk de zon. Maar later neemt de bewolking weer toe en volgt 's avonds wat regen bij 20 graden. Donderdag start grijs, daarna toch zonnig, tot licht bewolkt, dan zo'n graad of 18. En vrijdag is het eerst zonnig, maar vanuit het westen komt meer bewolking bij 21 tot 22 graden. En dan zaterdag, in het weekend aan zee, zon en wolken, kleine kans op een bui en een graad of 19.
0: Dieter Troeblijn,

0: Wist je dat er in Oostende heel wat verandert in de huisvuilophaling vanaf 1 oktober? Elke week halen we GFT Plus op aan huis. Sorteer daarom je groente, fruit en tuinafval en gekookte etensresten in de GFT Plus bak. Vanaf 1 oktober wordt ook al je afval 's ochtends opgehaald. Meer weten? Surf naar oostende.be/afval.
1: Oh, als ze maar gekeurd geraakt.
2: Toch geen stress voor de autokeuring, hè?
1: Oh, ik zou blij zijn als ik hier buiten ben.
2: Als er iets is, we zitten hier vlakbij, hè?
1: Oh, ben jij van Raas Autogroep?
2: Klopt. Onderhoud, herstellingen of doe aan iets nieuws? Wij helpen je graag verder met Volkswagen, Audi, Seat, Cupra, Skoda, Volkswagen bedrijfsvoertuigen, Microlino en Yamaha.
1: Dat is handig.
2: Topservice en sterke merken. Dat is Raas.
3: Raas Autogroep, vlak naast de autokeuring in Oostende. Ook in Brugge, Damme en Oostkamp. Kijk op raasautogroep.be.
4: City Magazine presenteert de Maand van de Smaak. Lokale restaurants zetten hun deuren wagenwijd open om je te verwennen met overheerlijke gerechten. Boordevol verse seizoensproducten van bij ons. Maak kennis met alle restaurants via maandvandesmaak.be. De Maand van de Smaak. Dankzij de steun van Hotelschool ter Groener Poorten, Screwit, Horeca Middenkust, Human Supports, Opleidingscentrum Zoe en City Magazine.
5: Dit is B1. Dieter Troeblijn.

0: De Oostendse schepen Charlotte Verkeijn verliest bijna al haar bevoegdheden. Ze wordt achtste schepen en behoudt alleen de bevoegdheid economie. Maxime Donk schuift door naar eerste schepen en neemt sport, stadsgebouwen en juridische zaken over. Ze krijgt ook externe begeleiding rond leiderschap. De maatregelen volgen op klachten en meldingen van medewerkers en aanbevelingen uit een onderzoek dat 3 maanden heeft aangesleept. De oppositie is kritisch omdat Verkeijn volgens hen nu betaald wordt om niks te doen. AZ Oostende opent een nieuwe zorgeenheid, orthopedie, op Campus Serhuis. Er zijn 13 kamers, een oefenzaal voor revalidatie en een lounge voor dagopnames. Je hoort directeur patiëntenzorg Inge Lutz.
1: Dit past volledig in lijn met dus eigenlijk de focus die dat we voor de 2 campussen in AZ Oostende hebben. AZ Campus Damiaan met de, ik zal zeggen, acute zorg en de Serhuis, de planbare zorg. Met deze zorgeenheid brengen we dus eigenlijk ook de kamers, de oefenzaal en een vast paramedisch team dicht bij elkaar, doordat we alles gelegd hebben dus op 1 vloer. En daardoor kunnen we de patiënten na hun ingreep gericht begeleiden bij hun mobilisatie.
2: Ja, een zware investering uiteraard voor de campus. Zijn er nog investeringen op stapel in de toekomst?
1: Ja, dat past eigenlijk binnen het plaatje van de investering in Serhuis, omdat Serhuis ondertussen een, ik zal zeggen, eerder een oud ziekenhuis is, waar dat we dus echt zorgeenheid per zorgeenheid, vloer per vloer gaan investeren om dit aan te pakken. Dit is ook hetgeen dat we altijd gezegd hebben bij de fusie in 2023, en dit zijn we ook effectief tot uitvoering aan het brengen.
0: Eerder zijn ook al 2 operatiezalen gerenoveerd. In Ichtegem heeft de breiclub een reuzengroot lappendeken gemaakt voor de 1000ste verjaardag van de gemeente. 1000 gebreide en gehaakte lapjes staan symbool voor de diversiteit en de verbondenheid van de gemeenschap, klinkt het. Aan het project is 6 maanden gewerkt, ook door inwoners die geen lid zijn van de breiclub. Het grote dekentje wordt nu opnieuw verdeeld in kleine dekentjes voor mensen die het moeilijk hebben.
3: Tot zover het regionieuws. Dieter Troeblijn op B1.

Dit was niet wat ik wilde, niet wat het moest zijn. Het zou me niets kunnen schelen, nee, echt niemand kreeg me klein. Maar nu moet ik bekennen, ook al klinkt het raar. Het onbekende heeft me best wel pijn gedaan.

0: Je wilt een eigen woning? Bij Financo, jouw kredietmakelaar in Oostende, zoeken we niet zomaar een lening. We zoeken de voordeligste lening die past bij je leven, je budget en je toekomst.
1: Kom eens langs. Samen vinden we de juiste lening die bij je project past. We hebben meer mogelijkheden voor jou dan uw eigen bank.
0: Financo, kredietmakelaar in Oostende. Jouw lening binnen de 48 uur. Dat is onze expertise. Neem vandaag contact op via financo.be of kom langs in de Alfons Pieterslaan 75. Financo, wij helpen meteen.
2: Let op, lenen kost ook geld.
3: City Magazine presenteert de Maand van de Smaak. Lokale restaurants zetten hun deuren wagenwijd open om je te verwennen met overheerlijke gerechten. Boordevol verse seizoensproducten van bij ons. Maak kennis met alle restaurants via maandvandesmaak.be. De Maand van de Smaak. Dankzij de steun van Hotelschool ter Groener Poorten, Screwit, Horeca Middenkust, Human Supports, Opleidingscentrum Zoe en City Magazine.
4: Dieter Troeblijn op

Jan, goedemiddag. Ja, doorgaans is dinsdag de meest drukke dag in het verkeer. Of het ook zo is bij ons in het nieuwsaanbod, ga je zelf ontdekken. Want dit is B1 regionaal. Tot 1 uur praat ik je bij over het nieuws van bij ons.

0: is B1 Regionaal.
1: De Oostendse schepen Charlotte Verkeijn verliest bijna al haar bevoegdheden. Ze wordt achtste schepen en behoudt alleen de bevoegdheid economie. Maxime Donk schuift door naar eerste schepen en neemt sport, stadsgebouwen en juridische zaken over. Ze krijgt ook externe begeleiding rond leiderschap. De maatregelen volgen op klachten en meldingen van medewerkers en aanbevelingen uit een onderzoek dat 3 maanden heeft aangesleept. De oppositie is kritisch omdat Verkeijn volgens hen nu betaald wordt om niks te doen.
0: B1 Regionaal met Jeroen Verkruijsen.

0: One Regionaal.
1: AZ Oostende opent een nieuwe zorgeenheid, orthopedie, op Campus Serhuis. Er zijn 13 kamers, een oefenzaal voor revalidatie en een lounge voor dagopnames. Je hoort directeur patiëntenzorg Inge Lutz.
2: Dit past volledig in lijn met dus eigenlijk de focus die dat we voor de twee campussen in AZ Oostende hebben. AZ Campus Damiaan met de, ik zal zeggen, acute zorg en de Serhuis, de planbare zorg. Met deze zorgeenheid brengen we dus eigenlijk ook de kamers, de oefenzaal en een vast paramedisch team dicht bij elkaar, doordat we alles gelegd hebben dus op één vloer. En daardoor kunnen we de patiënten na hun ingreep gericht begeleiden bij hun mobilisatie.
3: Ja, een zware investering uiteraard voor de campus. Zijn er nog investeringen op stapel in de toekomst?
2: Ja, dat past eigenlijk binnen het plaatje van de investering in Serhuis, omdat Serhuis ondertussen een, ik zal zeggen, eerder een oud ziekenhuis is, waar dat we dus echt zorgeenheid, vloer per vloer gaan investeren om dit aan te pakken. Dit is ook hetgene wat we altijd gezegd hebben bij de fusie in 2023, en dit zijn we ook effectief tot uitvoering aan het brengen.
1: Eerder zijn ook al twee operatiezalen gerenoveerd.
0: Welkom in D1 Regionaal.

0: Goedemiddag. Dit is B1 Regionaal.
1: In Echtegem heeft de breiclub een reuzengroot lappendeken gemaakt voor de 1000ste verjaardag van de gemeente. 1000 gebreide en gehaakte lapjes staan symbool voor de diversiteit en de verbondenheid van de gemeenschap, klinkt het. Aan het project is 6 maanden gewerkt, ook door inwoners die geen lid zijn van de breiclub. Het grote dekentje wordt nu opnieuw verdeeld in kleine dekentjes voor mensen die het moeilijk hebben.
0: B1 Regionaal.
2: Ik heb mijn hoofd.

0: Ik heb geen idee hoe laat het wordt en waar de tijd is gebleven. Maar ik gok zo rond de klok van de tijd van mijn leven. En na de laatste komt er altijd nog eentje. Ik heb hier alles wat ik nodig heb en dat is alleen een
1: parkje, een biertje en wat vrienden.

0: Oostende verandert er heel wat in de huisvuilophaling. De nieuwe gele restafvalzakken kun je kopen en gebruiken vanaf 1 oktober. Je kan ook je oude groene zakken nog gebruiken tot 31 maart 2027. Wil je meer weten? Surf dan naar oostende.be/afval. Wat zou je ervan denken om elke dag op een andere plaats wakker te worden? En onderweg volop te genieten van alle luxe? Dat is cruisen met Thalassa Reizen en Cruises. Al 40 jaar de cruise-specialist aan zee. Ontdek de wereld van op het water, van de Middellandse Zee tot Alaska en alles daartussenin. Het aanbod is adembenemend. Klaar voor de reis van je leven? Thalassa Reizen. Vindictievelaan 6 in Oostende en op thalassacruises.be.
1: Dit is B1. Enjoy the summer.

0: is B1 regionaal.
1: De Haan maakt 27 oversteekplaatsen toegankelijker door de voetpaden te verlagen. De ingrepen moeten het oversteken veiliger maken voor voetgangers, minder mobiele mensen en ouders met kinderwagens. Het gaat om oversteekplaatsen in de Leopoldlaan, de Leopoldweelaan en de Smettennaaierlaan. De werken kosten zowat €61.000 en zijn een eerste fase. Er volgen mogelijk nog meer oversteekplaatsen in de Haan.
0: Luister elke dag naar B1 Regionaal met Jeroen van 12 tot 1. Al het regionieuws in 1 uur.

0: Goedemiddag. Dit is B1 Regionaal.
1: Woonzorgcampus Jacques Maas in Breden zet Dimensie een maand lang in de kijker. Dat gebeurt met activiteiten voor inwoners, mantelzorgers en scholen. Donderdag is er een nostalgische tea room met een reminiscentiehoek en vrijdag wordt de film The Father vertoond, gevolgd door een gesprek. Alle activiteiten zijn gratis.
0: Welkom in B1 Regionaal.

0: is B1 Regionaal.
1: In Lombardseide is tijdelijk een nieuwe parking ingericht op de voormalige trambedding in de Zeelaan. Daar zijn 51 plaatsen beschikbaar, waaronder 2 voor mensen met een beperking. De extra parking moet de parkeerdruk opvangen, nu het Dorpsplein door wegenwerken deels niet beschikbaar is. Ook het verkeer kan opnieuw in beide richtingen doorrijden tot aan de Zeelaan en zo de kustweg bereiken. De lijn plant mogelijk ook opnieuw een halte aan de Steenstraat, maar dat hebben ze nog niet bevestigd.
0: Dit is B1 Regionaal. Met Jeroen Verkrijsen.

was de dinsdagaflevering van B1 Regionaal. Alle berichten lees je na in onze handige B1-app. Gratis te downloaden in je App Store of je Google Play Store. Geniet van je dinsdag en tot morgen.

0: nieuws uit de wereld.
1: De 7 op de 10 bouwbedrijven verwachten dat bouwen dit jaar nog bijna een tiende duurder wordt. De prijzen stijgen al maanden door de oorlog in het Midden-Oosten. En het ziet er niet meteen naar uit dat die snel voorbij zal zijn. Dat zegt Nico de Meester van Bouwfederatie en Bild.
2: Al die onzekerheden en conflicten in het Midden-Oosten jagen de prijs van bijvoorbeeld petroleum en gas omhoog. En heel veel bouwmaterialen die verbruiken ofwel veel gas om gemaakt te worden, zoals bakstenen en koper, of zijn gemaakt van petroleum, bijvoorbeeld heel plastic. We verwachten, omdat het conflict niet beëindigd geraakt, dat daar nog wel gemiddeld gezien 8% kan bijkomen.
1: 7 op de 10 bouwbedrijven werken momenteel met prijsherzieningsclausules. Een tandarts uit Limburg wordt verdacht van grootschalige fraude. Hij zou de ziekteverzekering, het RISIF, voor €188.000 hebben opgelicht. Twee van zijn medewerkers zouden zonder vereist diploma of RISIF-nummer tandheelkundige ingrepen hebben uitgevoerd. Die werden dan aangerekend via het RISIF-nummer van de tandarts. De twee medewerkers stapten zelf naar de politie en die is een onderzoek gestart. 6 op de 10 scholen gebruiken hun budget voor startende leerkrachten voor andere zaken. De Vlaamse regering trekt elk jaar bijna €50 miljoen uit voor extra begeleiding, zodat zij minder snel uitvallen. Maar dat geld komt dus vaak niet tot bij hen. Volgens scholen omdat er op andere zaken bespaard wordt. En daardoor wordt het budget bijvoorbeeld gebruikt om collega's te betalen en zo het lerarentekort aan te pakken. De stad Kortrijk zoekt een vaste plek voor hun hangouderen. Dat zijn volwassenen die in de stad rondhangen en ervoor overlast zorgen, omdat ze bijvoorbeeld dronken zijn. Vaak gaat het om hetzelfde groepje mensen. Je hoort burgemeester Ruud van den Bergen.
3: Daarom hebben wij repressief moeten optreden. Hebben wij een alcoholverbod ingevoerd door middel van een burgemeestersbesluit binnen een bepaalde periferie. En ook op bepaalde plekken een samenscholingsverbod. Maar we zetten natuurlijk ook wel fel in op de preventieve kant met straathoekwerk en zo meer. En daar komt dan een vaste plek in het vizier.
1: Het is nog niet duidelijk waar dat dan zal zijn. De stad gaat dat nu bekijken. In Turkije zijn zeker 11 scholieren gewond geraakt bij een schietpartij aan een school. 2 van hen zijn zwaar gewond. De schutter vluchtte weg, maar de politie kon hem oppakken. Het is nog niet duidelijk waarom hij schoot. De politie en medische diensten zijn ter plaatse. En in Dnipro in Oekraïne zijn 3 doden gevallen bij Russische aanvallen vannacht. Er zijn aanvallen gemeld op 4 plaatsen, op opslagplaatsen en bedrijven. De Oekraïnse president Zelensky is op dit moment in New York voor de vergadering van de Verenigde Naties. Hij spreekt daar vanmiddag met Amerikaans president Trump. Deze namiddag droog met wolken. Hier en daar komt de zon erdoor, maxima tot 22 graden. Morgen overwegend zonnig bij opnieuw zo'n 22 graden. Donderdag wisselend zon en wolken en een graad of 20. Ook vrijdag en het weekend krijgen we heel wat zon en zelfs temperaturen tot 25 graden.

0: Je wil een leasing of renting? Bij Financo, jouw kredietmakelaar in Oostende, zoeken we niet zomaar een leasing of renting. We zoeken de leasing of renting op jouw maat, jouw budget en jouw toekomst.
1: Of het nu gaat om een leasing of renting, we staan je bij met ervaring en helpen je tot het dossier helemaal in orde is.
0: Financo, kredietmakelaar in Oostende. Jouw lening binnen de 48 uur. Dat is onze expertise. Neem vandaag contact op via financo.be of kom langs in de Alfons Pieterslaan 75. Financo, wij helpen meteen.
2: Let op, lenen kost ook geld.
3: City Magazine presenteert de Maand van de Smaak. Lokale restaurants zetten hun deuren wagenwijd open om je te verwennen met overheerlijke gerechten. Boordevol verse seizoensproducten van bij ons. Maak kennis met alle restaurants via maandvandesmaak.be. De Maand van de Smaak. Dankzij de steun van Hotelschool ter Groenerpoorten, Screwit, Horeca Middenkust, Human Supports, Opleidingscentrum Zoe en City Magazine.
4: Hier hoor je de zomer. Be

0: uit de wereld.
1: De 7 op de 10 bouwbedrijven verwachten dat bouwen dit jaar nog bijna een tiende duurder wordt. De prijzen stijgen al maanden door de oorlog in het Midden-Oosten. En het ziet er niet meteen naar uit dat die snel voorbij zal zijn. Dat zegt Nico de Meester van Bouwfederatie en Bild.
2: Al die onzekerheden en conflicten in het Midden-Oosten jagen de prijs van bijvoorbeeld petroleum en gas omhoog. En heel veel bouwmaterialen die verbruiken ofwel veel gas om gemaakt te worden, zoals bakstenen en koper, of zijn gemaakt van petroleum, bijvoorbeeld heel plastiek. We verwachten, omdat het conflict niet beëindigd geraakt, dat daar nog wel gemiddeld gezien 8% kan bijkomen.
1: 7 op de 10 bouwbedrijven werken momenteel met prijsherzieningsclausules. Een tandarts uit Limburg wordt verdacht van grootschalige fraude. Hij zou de ziekteverzekering, het RISIF, voor €188.000 hebben opgelicht. Twee van zijn medewerkers zouden zonder vereist diploma of RISIF-nummer tandheelkundige ingrepen hebben uitgevoerd. Die werden dan aangerekend via het RISIF-nummer van de tandarts. De twee medewerkers stapten zelf naar de politie en die is een onderzoek gestart. 6 op de 10 scholen gebruiken hun budget voor startende leerkrachten voor andere zaken. De Vlaamse regering trekt elk jaar bijna €50 miljoen uit voor extra begeleiding, zodat zij minder snel uitvallen. Maar dat geld komt dus vaak niet tot bij hen. Volgens scholen omdat er op andere zaken bespaard wordt. En daardoor wordt het budget bijvoorbeeld gebruikt om collega's te betalen en zo het lerarentekort aan te pakken. De stad Kortrijk zoekt een vaste plek voor hun hangouderen. Dat zijn volwassenen die in de stad rondhangen en ervoor overlast zorgen, omdat ze bijvoorbeeld dronken zijn. Vaak gaat het om hetzelfde groepje mensen. Je hoort burgemeester Ruud van den Bergen.
3: Daarom hebben wij repressief moeten optreden. Hebben wij een alcoholverbod ingevoerd door middel van een burgemeestersbesluit binnen een bepaalde periferie. En ook op bepaalde plekken een samenscholingsverbod. Maar we zetten natuurlijk ook wel fel in op de preventieve kant met straathoekwerk en zo meer. En daar komt dan een vaste plek in het vizier.
1: Het is nog niet duidelijk waar dat dan zal zijn. De stad gaat dat nu bekijken. In Turkije zijn zeker 11 scholieren gewond geraakt bij een schietpartij aan een school. 2 van hen zijn zwaar gewond. De schutter vluchtte weg, maar de politie kon hem oppakken. Het is nog niet duidelijk waarom hij schoot. De politie en medische diensten zijn ter plaatse. En in Dnipro in Oekraïne zijn 3 doden gevallen bij Russische aanvallen vannacht. Er zijn aanvallen gemeld op 4 plaatsen, op opslagplaatsen en bedrijven. De Oekraïnse president Zelensky is op dit moment in New York voor de vergadering van de Verenigde Naties. Hij spreekt daar vanmiddag met Amerikaans president Trump. Deze namiddag droog met wolken. Hier en daar komt de zon erdoor, maxima tot 22 graden. Morgen overwegend zonnig bij opnieuw zo'n 22 graden. Donderdag wisselend zon en wolken en een graad of 20. Ook vrijdag en het weekend krijgen we heel wat zon en zelfs temperaturen tot 25 graden.
0: Barbecue, Mojito en Sunshine Music. Yeah. Dit is B1. Enjoy the summer.

0: Wist je dat er in Oostende heel wat verandert in de huisvuilophaling vanaf 1 oktober? Elke week halen we GFT Plus op aan huis. Sorteer daarom je groente, fruit en tuinafval en gekookte etensresten in de GFT Plus bak. Vanaf 1 oktober wordt ook al je afval 's ochtends opgehaald. Meer weten? Surf naar oostende.be/afval.
1: Je wil een gebouw leasen? Dat kan bij Financo, uw kredietmakelaar in Oostende. We zoeken niet zomaar een leasing voor uw gebouw. We zoeken de juiste formule die past bij jouw plannen, jouw budget en vooral jouw toekomst.
2: Voor het leasen van gebouwen kunnen we je onmiddellijk helpen. Het is niet nodig om een voorschot te betalen. Je kan bijna alles leasen bij ons.
1: Financo, kredietmakelaar in Oostende. Jouw lening binnen de 48 uur. Dat is onze expertise. Neem vandaag contact op via financo.be of kom langs in de Alfons Pieterslaan 75. Financo, wij helpen meteen.
3: Let op, lenen kost ook geld.
4: Kom dit seizoen ook supporter voor KV Diksmuiden Oostende. Meer dan 2000 abonnementen en lokale spelers die hun truitje nat maken.
5: Op zaterdag 26 september om 20 uur ontvangt KV Diksmuiden Oostende voor de Beker van België eerste klasser Lommel. Koop je tickets op de website, elke woensdag in de fanshop of aan de wedstrijdloketten. Tot in het Batimont Solarpark, tot op KVDO.
6: Enjoy the music. Be one.

Haan maakt 27 oversteekplaatsen toegankelijker door de voetpaden te verlagen. Ingrepen moet het oversteken veiliger maken voor voetgangers, minder mobiele mensen en ouders met kinderwagens. Het gaat om oversteekplaatsen in de Leopoldlaan, de Leopoldweelaan en de Smettennaaierlaan. De werken kosten zowat €61.000 en zijn een eerste fase. Er volgen mogelijk nog meer oversteekplaatsen in de Haan. Woonzorgcampus Jacques Maas in Breden zet dementie een maand lang in de kijker. Dat gebeurt met activiteiten voor inwoners, mantelzorgers en scholen. Donderdag is er een nostalgische tea room met een reminiscentiehoek en vrijdag wordt de film The Father vertoond, gevolgd door een gesprek. Alle activiteiten zijn gratis. In Lombardzijde is tijdelijk een nieuwe parking ingericht op de voormalige trambedding in de Zeelaan. Daar zijn 51 plaatsen beschikbaar, waaronder 2 voor mensen met een beperking.

0: weerbericht.
1: Het weer aan zee, we krijgen vandaag geleidelijk zonnige periodes en maximaal 19 graden. Het is nevel en mist. Morgen begint dan mistig, daarna komt tijdelijk de zon. Maar later neemt de bewolking weer toe en volgt 's avonds wat regen bij 20 graden. Donderdag start grijs, daarna toch zonnig, tot licht bewolkt, dan zo'n graad of 18. En vrijdag is het eerst zonnig, maar vanuit het westen komt meer bewolking bij 21 tot 22 graden. En dan zaterdag, in het weekend aan zee, zon en wolken, kleine kans op een bui en een graad of 19.
0: De Radio aan Zee. B1, B1. Enjoy the music.

0: als ze maar gekeurd geraakt.
1: Toch geen stress voor de autokeuring, hè?
0: Oh, ik zou blij zijn als ik hier buiten ben.
1: Als er iets is, we zitten hier vlakbij, hè?
0: Ah, ben jij van Raas Autogroep?
1: Klopt. Onderhoud, herstellingen of doe aan iets nieuws? Wij helpen je graag verder met Volkswagen, Audi, Seat, Cupra, Skoda, Volkswagen bedrijfsvoertuigen, Microlino en Yamaha.
0: Dat is handig.
1: Top service en sterke merken. Dat is Raas.
2: Raas Autogroep, vlak naast de autokeuring in Oostende. Ook in Brugge, Damme en Oostkamp. Kijk op raasautogroep.be.
3: Kom dit seizoen ook supporter voor KV Diksmuiden Oostende. Meer dan 2000 abonnementen en lokale spelers die hun truitje nat maken.
4: Op zaterdag 26 september om 20 uur ontvangt KV Diksmuiden Oostende voor de Beker van België eerste klasser Lommel. Koop je tickets op de website, elke woensdag in de fanshop of aan de wedstrijdloketten. Tot in het Batimont Solarpark, tot op KVDO.
5: Je wil een persoonlijke lening? Bij Financo, jouw kredietmakelaar in Oostende, zoeken we niet zomaar een lening. We zoeken de lening die past bij jou, bij je budget en je toekomst.
6: Samen met jou bekijken we welk bedrag je nodig hebt. We staan je onmiddellijk bij en helpen je tot je lening in orde is.
5: Financo, kredietmakelaar in Oostende. Jouw lening binnen de 48 uur. Dat is onze expertise. Neem vandaag contact op via financo.be of kom langs in de Alfons Pieterslaan 75. Financo, wij helpen meteen.
7: Dit is B1. Enjoy the music.

0: het Oostende opent een nieuwe zorgeenheid, orthopedie, op Campus Serhuis. Er zijn 13 kamers, een oefenzaal voor revalidatie en een lounge voor dagopnames. Je hoort directeur patiëntenzorg Inge Lutz.
1: Dit past volledig in lijn met dus eigenlijk de focus die dat we voor de twee campussen in AZ Oostende hebben. AZ Campus Damiaan met de, ik zal zeggen, acute zorg en de Serhuis, de planbare zorg. Met deze zorgeenheid brengen we dus eigenlijk ook de kamers, de oefenzaal en een vast paramedisch team dicht bij elkaar, doordat we alles gelegd hebben dus op één vloer. En daardoor kunnen we de patiënten na hun ingreep gericht begeleiden bij hun mobilisatie.
2: Ja, een zware investering uiteraard voor de campus. Zij

0: voor voetgangers, minder mobiele mensen en ouders met kinderwagens. Het gaat om oversteekplaatsen in de Leopoldlaan, de Leopoldweelaan en de Smettennaaierlaan. De werken kosten zowat €61.000 en zijn een eerste fase. Er volgen mogelijk nog meer oversteekplaatsen in de Haan. In Lombardzijde is tijdelijk een nieuwe parking ingericht op de voormalige trambedding in de Zeelaan. Daar zijn 51 plaatsen beschikbaar, waaronder 2 voor mensen met een beperking. De extra parking moet de parkeerdruk opvangen, nu het dorpsplein door wegenwerken deels niet beschikbaar is. Ook het verkeer kan opnieuw in beide richtingen doorrijden tot aan de Zeelaan en zo de kustweg bereiken. De lijn plant mogelijk ook opnieuw een halte aan de Steenstraat, maar dat hebben ze nog niet bevestigd.
1: Tot zover het regionieuws. Elke werkdag van 4 tot 6. After Work met Hannes Royens. Mama.

Owen Paul, my favorite waste of time at 86. Goedenavond. Dit is B1 en we zijn terug vertrokken met Afterwork hier op deze fijne zender tot 6 uur. Met alleen maar goede platen en natuurlijk jouw platen. Hè. Jij mag ze aanvragen. Met welke plaat wil jij jouw dinsdag mee afsluiten? Mag je me laten weten via onze gratis B1.

0: August weerbericht.
1: Het weer aan zee, we krijgen vandaag geleidelijk zonnige periodes en maximaal 19 graden. Met eerst nevel en mist. Morgen begint dan mistig, daarna komt tijdelijk de zon. Maar later neemt de bewolking weer toe en volgt 's avonds wat regen bij 20 graden. Donderdag start grijs, daarna toch zonnig, tot licht bewolkt, dan zo'n graad of 18. En vrijdag is het eerst zonnig, maar vanuit het westen komt meer bewolking bij 21 tot 22 graden. En dan zaterdag, in het weekend aan zee, zon en wolken, kleine kans op een bui en een graad of 19.
0: After Work met Hannes Rooyens.

0: Je wilt een nieuwe auto of bestelwagen? Bij Financo, jouw kredietmakelaar in Oostende, zoeken we niet zomaar een lening. We zoeken dé autolening die past bij jouw budget en de wagen die jij wil.
1: Of het nu gaat om een nieuwe, tweedehands of elektrische wagen, we helpen je graag snel en duidelijk.
0: Financo, kredietmakelaar in Oostende. Jouw lening binnen de 48 uur. Dat is onze expertise. Neem vandaag contact op via financo.be of kom langs in de Alfons Pieterslaan 75. Financo, wij helpen meteen.
2: Let op, lenen kost ook geld.
3: Hey, in Oostende verandert er heel wat in de huisvuilophaling. De nieuwe gele restafvalzakken kun je kopen en gebruiken vanaf 1 oktober. Je kan ook je oude groene zakken nog gebruiken tot 31 maart 2027. Wil je meer weten? Surf dan naar oostende.be/afval.
4: City Magazine presenteert de Maand van de Smaak. Lokale restaurants zetten hun deuren wagenwijd open om je te verwennen met overheerlijke gerechten. Boordevol verse seizoensproducten van bij ons. Maak kennis met alle restaurants via maandvandesmaak.be. De Maand van de Smaak. Dankzij de steun van Hotelschool ter Groener Poorten, Screwit, Horeca Middenkust, Human Supports, Opleidingscentrum Zoe en City Magazine.
5: Nog tot 6 uur. After Work. Met Hannes Rooyens.

Huey Lewis in the News. Hip to be Square uit 86. Goedenavond. Straks PM Daan, Teddy Swims en Rolf Sanchez. Eerst is een Justin Timberlake. Els vroeg dit heerlijke jeugdplaatje nog eens aan via de B1 uiteraard. Rock Your Body. Dit is Justin Timberlake.

Matt Simons, Lay Your Worry Down. Daarvoor Ariana Grande en Pedal. Straks na het nieuws van 5 uur nog meer goede platen hier in Afterwork. En jouw muziek kan erbij via de B1-app uiteraard. F.R. David is het en Words Don't Come Easy. Words.

0: nieuws uit de wereld.
1: Er is nog altijd niemand opgepakt na de twee explosies afgelopen nacht in Antwerpen. Die waren gericht aan een veroordeelde drugscrimineel. Waarom net nu, dat is nog onduidelijk. Journaliste Nathalie Dijk heeft meer details.
2: Na het kraken van die cryptofoons, SkyECC, toen heeft de politie hem kunnen linken aan een aantal grote drugsuithalingen in de haven van Antwerpen. Hij is uiteindelijk ook veroordeeld en zit op dit moment in de gevangenis. Hij werkte ook voor verschillende opdrachtgevers, waaronder op Bolle Jos.

0: controle hash- en cannabisresten. Daarnaast werd er ook zwartwerk vastgesteld en waren de hygiëne en brandveiligheid niet in orde. De topman van de Verenigde Naties, Antonio Guterres, haalt uit naar het beleid van Israël op de westelijke Jordaan-oever. Dat deed hij tijdens zijn openingsspeech op de algemene vergadering in New York daarnet. Volgens Guterres doet het beleid van Israël denken aan etnische zuivering en moet de VN zich blijven inzetten voor een twee-staten-oplossing. En in Indonesië hebben zeker 170.000 mensen ademhalingsproblemen of luchtweginfecties. Onder hen 40.000 kleuters. Oorzaak zijn de zware bosbranden die daar woeden sinds begin augustus. Daardoor is op sommige plaatsen giftig smog ontstaan. Indonesiërs wordt gevraagd mondmaskers te dragen en buitenactiviteiten te vermijden. Vanavond en vannacht afwisselend wolken en opklaringen. Het blijft droog en minima rond 10 graden. Morgen krijgen we een zonnige dag en tot 23 graden. Donderdag afwisselend zon en wolken en een graad of 20. En ook vrijdag en het weekend krijgen we heel wat zon en zelfs temperaturen tot 25 graden.
1: Dit is After Work met Hannes Royens.

Els, die is altijd van de partij om een goede plaat van Pink aan te vragen. En nu ook hoor. So White krijg je van Pink. Vroegzaam via de B1 app. En dit is Max en Andy Grammer. The Thing I Love.

0: Weerbericht.
1: Het weer aan zee. We krijgen vandaag geleidelijk zonnige periodes en maximaal 19 graden. Met eerst nevel en mist. Morgen begint dan mistig, daarna komt tijdelijk de zon. Maar later neemt de bewolking weer toe en volgt 's avonds wat regen bij 20 graden. Donderdag start grijs, daarna toch zonnig, tot licht bewolkt, dan zo'n graad of 18. En vrijdag is het eerst zonnig, maar vanuit het westen komt meer bewolking bij 21 tot 22 graden. En dan zaterdag, in het weekend aan zee, zon en wolken, kleine kans op een bui en een graad of 19.
0: Elke werkdag van 4 tot 6. After Work. Op B1.

0: maar gekeurd geraakt.
1: Toch geen stress voor de autokeuring, hè?
0: Oh, ik zou blij zijn als ik hier buiten ben.
1: Als er iets is, we zitten hier vlakbij, hè?
0: Ah, ben jij van Raas Autogroep?
1: Klopt. Onderhoud, herstellingen of doe aan iets nieuws? Wij helpen je graag verder met Volkswagen, Audi, Seat, Cupra, Skoda, Volkswagen bedrijfsvoertuigen, Microlino en Yamaha.
0: Dat is handig.
1: Top service en sterke merken. Dat is Raas.
2: Raas Autogroep, vlak naast de autokeuring in Oostende. Ook in Brugge, Damme en Oostkamp. Kijk op raasautogroep.be.
3: Wat zou je ervan denken om elke dag op een andere plaats wakker te worden? En onderweg volop te genieten van alle luxe? Dat is cruisen met Thalassa Reizen en Cruises. Al 40 jaar de cruise-specialist aan zee. Ontdek de wereld van op het water, van de Middellandse Zee tot Alaska en alles daartussenin. Het aanbod is adembenemend. Klaar voor de reis van je leven? Thalassa Reizen. Vindictievelaan 6 in Oostende en op thalassacruises.be.
4: Kom dit seizoen ook supporter voor KV Diksmuiden Oostende. Meer dan 2000 abonnementen en lokale spelers die hun truitje nat maken.
5: Op zaterdag 26 september om 20 uur ontvangt KV Diksmuiden Oostende voor de Beker van België eerste klasser Lommel. Koop je tickets op de website, elke woensdag in de fanshop of aan de wedstrijdloketten. Tot in het Batimont Solarpark, tot op KVDO.
6: Dit is After Work. Hannes Royens op B1.

Bon Jovi. Terug naar 2000 met It's My Life hier op B1. En dit is Bella Kay. I love it, I love it, I love it. Welkom.

Orchard Road, Leo Sayer kreeg je. Die for the Chainsmokers en Coldplay, Something Just Like This, morgen woensdag. Dan ben ik er terug met meer Afterwork natuurlijk. Hè. Vanaf 4 uur in de namiddag, voor nu nog John Osborne. Geniet nog van de goede muziek hier op B1, One of Us. En vanaf morgen dus meer Afterwork.

0: naar een onderzoek dat 3 maanden heeft aangesleept. De oppositie is kritisch omdat Verkijn volgens hen nu betaald wordt om niks te doen. AZ Oostende opent een nieuwe zorgeenheid, orthopedie, op campus Serhuis. Er zijn 13 kamers, een oefenzaal voor revalidatie en een lounge voor dagopnames. Je hoort directeur patiëntenzorg Inge Lutz.
1: Dit past volledig in lijn met dus eigenlijk de focus die dat we voor de 2 campussen in AZ Oostende hebben. AZ Campus Damiaan met de, ik zal zeggen, acute zorg en de Serhuis, de planbare zorg. Met deze zorgeenheid brengen we dus eigenlijk ook de kamers, de oefenzaal en een vast paramedisch team dicht bij elkaar, doordat we alles gelegd hebben dus op 1 vloer. En daardoor kunnen we de patiënten na hun ingreep gericht begeleiden bij hun mobilisatie.
2: Ja, een zware investering uiteraard voor de campus. Zijn er nog investeringen op stapel in de toekomst?
1: Ja, dat past eigenlijk binnen het plaatje van de investering in Serhuis, omdat Serhuis ondertussen een, ik zal zeggen, eerder een oud ziekenhuis is, waar dat we dus echt zorgeenheid, vloer per vloer gaan investeren om dit aan te pakken. Dit is ook hetgeen dat we altijd gezegd hebben bij de fusie in 2023, en dit zijn we ook effectief tot uitvoering aan het brengen.
0: Eerder zijn ook al 2 operatiezalen gerenoveerd. In Ichtegem heeft de breiclub een reuzengroot lappendeken gemaakt voor de 1000ste verjaardag van de gemeente. 1000 gebreide en gehaakte lapjes staan symbool voor de diversiteit en de verbondenheid van de gemeenschap, klinkt het. Aan het project is 6 maanden gewerkt, ook door inwoners die geen lid zijn van de breiclub. Het grote dekentje wordt nu opnieuw verdeeld in kleine dekentjes voor mensen die het moeilijk hebben.
3: Tot zover het regionieuws. Dit is jouw dinsdag op B1.

0: Wist je dat er in Oostende heel wat verandert in de huisvuilophaling vanaf 1 oktober? Elke week halen we GFT Plus op aan huis. Sorteer daarom je groente, fruit en tuinafval en gekookte etensresten in de GFT Plus bak. Vanaf 1 oktober wordt ook al je afval 's ochtends opgehaald. Meer weten? Surf naar oostende.be/afval.
1: Je wilt een eigen woning? Bij Financo, jouw kredietmakelaar in Oostende, zoeken we niet zomaar een lening. We zoeken dé voordeligste lening die past bij je leven, je budget en je toekomst.
2: Kom eens langs. Samen vinden we de juiste lening die bij je project past. We hebben meer mogelijkheden voor jou dan uw eigen bank.
1: Financo, kredietmakelaar in Oostende. Jouw lening binnen de 48 uur. Dat is onze expertise. Neem vandaag contact op via financo.be of kom langs in de Alfons Pieterslaan 75. Financo, wij helpen meteen.
3: Let op, lenen kost ook geld.
4: City Magazine presenteert de Maand van de Smaak. Lokale restaurants zetten hun deuren wagenwijd open om je te verwennen met overheerlijke gerechten. Boordevol verse seizoensproducten van bij ons. Maak kennis met alle restaurants via maandvandesmaak.be. De Maand van de Smaak. Dankzij de steun van Hotelschool Ter Groener Poorten, Screw It, Horeca Middenkust, Human Supports, Opleidingscentrum Zoe en City Magazine.
5: Hier hoor je de zomer. B1, het grootste regionale radiostation voor de Belgische kust.

0: nieuws uit de wereld.
1: President Trump heeft gespeeched voor de VN in New York. De Amerikaanse president benadrukte hoe geweldig zijn land is. En hij twijfelt wat hij moet doen met Iran. Een deal sluiten of het compleet verwoesten.
2: Will a deal be made with Iran that lets them rebuild and create a far greater country than it ever was before? Or do I annihilate the Islamic Republic and do it quickly, never giving them a chance?
1: En hij zei ook nog dat de vrede tussen Rusland en Oekraïne er sneller kan zijn dan we denken en dat hij dat wel zal regelen. VN-secretaris-generaal Antonio Guterres opende de vergadering en hij haalde zwaar uit naar het beleid van Israël. Volgens hem heeft de aanpak van Israël heel wat weg van een etnische zuivering en moet de VN blijven duwen op een twee-staten-oplossing. Er is nog altijd niemand opgepakt na de twee explosies afgelopen nacht in Antwerpen. Die viseerden een veroordeelde drugscrimineel en zijn familie. Waarom dit nu, dat is nog onduidelijk. Journaliste Nathalie Dijk heeft meer details.
3: Na het kraken van die cryptofoons, SkyECC, toen heeft de politie hem kunnen linken aan een aantal grote drugsuithalingen in de haven van Antwerpen. Hij is uiteindelijk ook veroordeeld en zit op dit moment in de gevangenis. Hij werkte ook voor verschillende opdrachtgevers, waaronder op Bolle Jos.
1: Mogelijk is er een link met een grote lading cocaïne die gisteren onderschept werd in de haven van Antwerpen. De politie onderzoekt dat. Mobiliteitsminister Jean-Luc Kruk wil een externe bemiddelaar inschakelen om de impasse op de luchthaven van Charleroi op te lossen. De luchtverkeersleiders staken daar al bijna een week. En ze zijn dat nog van plan tot 10 oktober, omdat ze beter betaald willen worden voor nachtwerk. De directie en vakbonden vinden daarover maar geen akkoord. Kevin De Bruyne denkt voorlopig nog niet aan stoppen bij de Rode Duivels. Dat heeft hij gezegd tijdens een persconferentie. Hij voelt zich helemaal fit voor de komende Nations League-wedstrijden.
4: Ik voel me goed in mijn lichaam, ik voel me goed mentaal, fysiek. Dus voor mij is het misschien goed om gewoon daarbij te blijven en zien. En ik ga ook niet te veel vooruitkijken, dus we zien wat gebeurt. Maar op dit moment had ik nog de zin om te spelen, om te voetballen.
1: De Duivels spelen vrijdagavond hun eerste wedstrijd thuis tegen Italië. Daarna volgen ook Frankrijk en Turkije. En Elise Mertens speelt morgen tegen de Tsjechische Barbora Krejčíková in de tweede ronde van het WTA-toernooi in Singapore. Mertens won dat toernooi vorig jaar. Krejčíková staat 44ste op de wereldranglijst, Mertens 19e. Vanavond en vannacht afwisselend wolken en opklaringen. Het blijft droog en minimaal rond 10 graden. Morgen krijgen we een zonnige dag en tot 23 graden. Donderdag afwisselend zon en wolken en een graad of 20. En ook vrijdag en het weekend krijgen we heel wat zon en zelfs temperaturen tot 25 graden.
0: Welkom bij B1.
5: B1.
0: Verrassend zomers.